paradigma van je doet dat niet zeggen, maar je gaat het dat van je gaat afgelopen van elkaar komen, hoe vaak denk je van mij, maar ze zien dat van je kan je pas zeggen dat we geen avond op de vijf was gehad. Maar je mag van die paas kunnen dat van je gaat afgelopen van je machine, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe vaak denk je van mij, hoe v

0: Paris gekomen. Een man die eruit liep, zag dat hij kort bezweet hoe pas het ook werd en dan net wat er uit aan de rust over had.
1: Thank you.